3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM. Good afternoon, everyone. Een hele goede middag aan u allen. Vandaag ben ik de Ina Lewis, uw gastvrouw. Ja, het is alweer 20 juli 2026. En we gaan alweer naar het einde van juli. En natuurlijk, het is weer het Nederlandse uurtje. We hebben heel wat mededelingen en groetjes. Maar ik zou zeggen, neem altijd pen en papier bij de hand. En dan later geef ik nog even ons telefoonnummer. Relax, ik doe de rest. Zo, we beginnen met de Vogel Society, de medley. Nou, hier komt die hoor.

Maar u heeft het gehoord, er was een lekkere meezingen, hè? En dat was de Vocal Society. Dat is voor iedereen. En als ik vandaag wat vergeet, nou neemt u me niet kwalijk, want mijn zoon is in het ziekenhuis. En die wordt, hij is misschien al geopereerd vanmiddag. Van een hernia, stomachernia. Zo misschien is mijn gedachten zijn niet altijd misschien erbij. Maar ik heb een excuus, maar we gaan heerlijk door. Mijn zoon zou zeggen, blijf vrolijk, mam. Zo vrolijk. En dat zegt ook Herman van Veen.

Ja, zo vrolijk, zo vrolijk. Nou, mijn zoon zou zeggen dat is echt een goed liedje, want dan kon ik vroeger op de euphonium spelen. Hij heeft voor jaren euphonium gespeeld, heel groot. Het is ietsje anders, een grote trombone. En moest iedere keer mee naar school lopen en overal naartoe. Want toen had ik nog niet mijn rijbewijs, dus dat zou niet. Dat is ook niet gemakkelijk geweest. Zo, Kerry, ik denk aan je en ik doe toch het programma natuurlijk. Hè? Ik hoop dat ik je morgen of overmorgen weer op kan halen. En ja, en nou, voor de Chairman Speakers of South Yarra Valley. Zaterdagavond was het heel gezellig. Eerlijk waar, er waren meer mensen, want ze hebben allemaal hetzelfde probleem, dat er niet genoeg mensen zijn. En ik heb voor onze tafel, was heel erg gezellig, Geraldine, Alex, Mia, Dawn, Vic, Thea en Nelly. En voor jullie ga ik allemaal draaien, de havenzangers. En ik denk dat is wel een goede song voor jullie. Dat denk ik wel.

Ja, dat was voor al onze vrienden van het German Club. En dan hebben we een tafel en iedereen neemt wat mee. En het was werkelijk heel gezellig voor de German Speakers Society, Yarra Valley. Zo, dat was allemaal voor jullie mensen. En ja, we hebben ook zoveel mededelingen natuurlijk van de Abel Tasman Club. Maar dat is eigenlijk morgen. En dat is de Netherlands Society is providing a community morning tea at the Dutch Club Abel Tasman. Tuesday, dat is morgen dus, the 21st of July, morning tea, 10 a.m. till 12 noon. Nou, dat kan echt lekker zijn. Ja, free for pensioners, healthcare, concession cardholders, including one care. Dus het is eigenlijk bijna voor niks. Het is voor niks. Hoe is dat mogelijk, zeg? Hoe kunnen ze dat doen, hè? En dan hebben ze een heerlijk stuk cake voor $5. En including Dutch snacks, sandwiches, koffie en tea. En dat is allemaal voor $5. Nou ja, het kan niet gekker worden. Dus belt u eventjes Liz op 0429-800-057. Of Michael op 0419-549-376. En als u het niet allemaal hebt kunnen horen, of tenminste allemaal kunnen schrijven, dan kunt u mij even hierop bellen als de muziek gaat. Dan is het 9415-1924. 1924. Oh boy, boy, boy. It has been always the same number. 9415-1923. En dat is als u mij wilt krijgen. Want we hebben allemaal verschillende nummers. Zo, 9415-1923. Maar dat is alleen als de muziek gaat, want anders kan ik het niet aannemen. En dat is voor de Abel Tasman Club heel belangrijk, hè? Van, het is eigenlijk voor niks. En heel gezellig. En hoe kan je dat nou allemaal, hoe kunnen ze dat allemaal doen, hè? Maar er is zo ontzaglijk veel van de Abel Tasman Club. En dat ga ik u straks allemaal vertellen. En nou gaan we voor Kees Paulussen. En Zomer in Zeeland. Want hij heeft ook een huis in Zeeland. Oh, in Middelburg. Oh, wat zou ik daar graag naartoe willen. Maar we gaan er even naar luisteren, Saskia Sertje.

0: Ja, het waren Saskia en Sergio. Ik ben er, toen ik, nou moet ik even denken hoeveel lang geleden. Toen ik 11 jaar geleden, denk ik dat het is. Toen was ik in Zeeland, in Nederland was ik toen. En toen heb ik Saskia en Sergio heb ik opgezocht. Heel erg leuk. En leuk zitten kletsen. En ze hebben een heel mooi huis aan een dijk. Dus ja, dat was een leuke tijd. En ik heb de laatste tijd niets meer gehoord. Dus nou ja, dat, zo gaat het meestal. Hè? Dus we hebben zoveel voor onze club. De club natuurlijk, Abel Tasman. Die heeft zoveel dingen. En ze hebben Etsy Kate Rock Live Friday. De 24th of July. En dan hebben ze Silver Fox Sunday. 26th of July. Down for the Count Returns. Saturday the 1st of August. En PJ Saturday the 8th of August. En then the next ball night is Friday 7th of August. En dan hebben ze specials. Rookworst en Bami-schijf. Het is echt een hele gezellige club. Ja, het is home away from home. Als uw home goed is, dan gaat u daar naartoe ook eens een keer. En dan blijft u komen, want het blijft gezellig. En dat is het belangrijke. Zo, we gaan nou eens eventjes. We zijn nou in Zoom in Zeeland geweest. En dan gaan we naar Spooky Polka, de fietsers. Nou, ik weet niet wat het is. Luister u zelf maar.
1: O poerajarig en de kindjes van de keinder waren allemaal woensdagsmiddags op.

Kleintje, kluiskele in reuske bij zijn ei. O, poeveklaarde dessen in der hele leven, echt nog nooit zo'n mooi en zoveel bloemkes haar gehad. En der missen dan ook een vereende jungskes.

Nou, u heeft het gehoord, dat is een hele leuke. Die heb ik nog nooit gedraaid eigenlijk. Ik denk, ik was dan benieuwd wat het is. En, oh boy. Maar weet u, als u weer echt goed wil dansen, weet u waar hij daar naartoe gaat? Ook naar de Albert Tasper Club. Eerlijk waar. Ze doen van alles. Ze hebben zoveel. En ze hebben lekkere dingen om te eten. En het is allemaal een redelijke prijs. En dat is onze club. De Albert Tasman. En nou hebben ze dance classes voor adults. Ballet. Latin. Wedding. Fully qualified dancing teachers. With over 25 years industry experience. Monday and Thursday nights. Dutch Club Abel Tasman. Nou, dan, u kunt er zelf. Lijkt me wel leuk hoor. Maar ik denk niet dat ik dat doe voor zelf. Maar u kunt het altijd doen. En u kunt opbellen. 0494-129-797. Nog een keer. Kunt u het opschrijven? 0494-129-797. En dat is voor dancing classes. Nou, lijkt me enig om dat te doen. Ja, en dan hebben we hier de Dutch Courier. Ja, dat hebben ze nou tegenwoordig ook online. En het beste is om Carole Overmaat op te bellen. Op 0437-757-393. En dat lijkt me het beste. Dan geeft ze u allemaal informatie. En MyCare, formerly Dutch Care, heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week. En mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes, avondrustminnen, kermdowns, Overbeekminnen en Margriet Minnen in Kilsuit. En u kunt, in Montrose is dat natuurlijk. Kilsuit, het is vlakbij Montrose voor gezelschap. Belt u dan de coördinaten 9728-7429. 9728-7429 of 0423-603154. En ze zeggen alvast bedankt. En eens even kijken wat we nog meer hebben hier. Natuurlijk de Bintang hebben we pas gehad. En dat is altijd de second Thursday of the month. En we hadden een hele grote tafel. Het wordt steeds gezelliger. En het is maar $20 per maand. Per jaar natuurlijk. Om lid te worden. Maar we geven ook veel dingen weg. En u heeft sowieso $20 erover. Want u subsidiseert. Ik kan zeggen wie. Want ik zit ook in de committee. Zo. Het is heel echt. Ze hebben ook echt veel mensen ook nodig. En het wordt steeds groter, ons kringetje. Dat willen we. En daarvoor kunt u Ellie bellen op 9511-4392. 9511-4392. En dat is dan 75 Stad Road in Bayswater. En dat is één keer per maand. En als u lid wordt, u krijgt ook nog 4 keer per jaar, krijgt u hele leuke boekjes met allemaal verhaaltjes, recepten, dingen wat echt zijn gebeurd van Indonesië. En dat is werkelijk heel veel werk voor John Krenz. Hij doet het met liefde. Zo mensen, word lid, dan krijgt u ook die boekjes. 9511-4392. 9511-4392. En dat, die $20, dat heeft u al verdiend eigenlijk al. Met al die dingen wat u voor niks krijgt. Ja, en daar houden we het heel even bij. En dan gaan we eens even kijken wat we hebben. Iets Brabants, dacht ik. Nou, hier komt-ie hoor.

0: Hey, dat is een lekkere vlotte, hè? En we zijn alweer halverwege. Wat gaat er toch vlug, zeg? Ongelooflijk. En nou, Maria Knol, ik hoop dat je luistert. En Maria is, die heeft problemen met de rug. En ze is nou een klein beetje beter, zegt ze. En er gaat een leuke kaart voor je. En toevallig, ik had altijd een dachshond. En er staat een dachshond op de kaart. Zo, Maria, we denken aan je. En we love you. En ik dacht, ja, wat zou ik nou voor jou doen? Ik denk, nou, snippersnap. Kan je dat nog herinneren? Willy Walden en Piet Muiselaar. En die hadden altijd revue. Dus die is voor jou speciaal. Dat is voor Maria Knol.
1: Wanneer je met je radio de ether af gaat zoeken naar zang, muziek en vrolijkheid uit 's werelds verste hoeken,
2: dan krijg je

0: juffrouw Snip. Als je mij nou juffrouw Snap, bent het zij met tegenswoordig rare tijden. Dat liedje kent reeds iedereen, je hebt het zo te pakken. De beursman zingt het op de beurs wanneer zijn rubbers zakken.
1: Het conducteurtje op de tram als ze de rails uitgaan.

0: was bij juffrouw Jansen thuis, die heeft zo'n zieperskatje. Ik had mijn nieuwe bontjas aan, dus veel bekijks dat vatje.
1: Alleen die kat was overstuur, wat mouwde het arme been.

0: nou juffrouw Snip, als je mij nou juffrouw snap. Mensen zijn met tegenswoorden rare tijen.
1: Ah, toch weer leuk om te horen, hè? En dat was speciaal voor onze vriendin Maria Knol. En Maria, ik hoop echt dat je weer bent opgeknapt en dat je geen pijn hebt. En dat is het belangrijke natuurlijk. Ik heb hier ook nog de mededeling, omdat er zoveel is van de Abel Tasman Club. Misschien is het gemakkelijker om deze telefoonnummers ook te geven. Liz van de Albert Tasman Club, Sixty Rostan Rood Kanekki. Dat is Liz, 0429-800057. 0429-800057. En dat is voor de Abel Tasman Club. En dan krijgt u al de informatie. En bijna iedere dag hebben ze wat gezelligs. En dan hebben ze weer vrijdag wat. En rookworst en kroketten. Nou, en hoe noem je dat allemaal? Kappers sandwich. Ik weet het niet meer. Maar het is allemaal even lekker. Dus dat is de informatie die we hebben. En de German Speaker Society hebben we net gehad. Maar de volgende is dan op augustus. Boy, boy, boy, dat gaat vlug. Dat is dan 16 augustus, ja, dat is 3,5 week. International, The Music Man, dat is Pieter van Abel. En dat is natuurlijk voor de German Speaker Society Yarra Valley. En dat kan heel gezellig worden. En dat is in Jones Street, Lilydale. En het telefoonnummer voor Rita te bellen. U bent nog vroeg. 9735-2438. 9735-2438. En onderhand is het alweer 5:08. Wat gaat er toch vlug. En nu gaan we wat voor Marietje Witteveen doen. Marietje Witteveen en Linda. En het is leuk dat jullie ook zijn geweest toen met Tempedulu. En lekker gegeten daar, hè? Heerlijk, hè? Zo voor Marietje Witteveen en Linda. En ik denk, nou, misschien willen jullie wel dansen. De Engelse wals. Zullen we dat doen, Veer? Daar komt hij aan, hoor.

0: Ja, weet je waarom om die afging? Omdat ik denk dat Marietje verkeerd heeft gedanst. En ze moest links en ze ging rechts. En nou ja, dat kunnen we niet hebben, Marietje Witteveen. En Lidne deed het oké, maar jij ging verkeerd stappen. En daarom stopte het even. Maar we hebben het voor elkaar. Hey, volgende keer ieder stapje nemen, hè? En je kan zo lekker zingen ook. Dat is van Ina. Het is alweer over 4:50. En nu gaan wij eens even naar Ramarame. Van voor de Tempeldoener mensen. Hier komt ie hoor. Absoluut.
1: Stated that he will be opening up all the way the invasion.

Rami, Rami, ja. En pa, die, dat is ook rijst. En ik denk dat ze op het rijstveld aan het werken was. Wat ik eruit heb kunnen... Ja, niet alle woorden natuurlijk, hè. Ja, we hebben ook nog iets voor Booklounge. Celebrating Dutch Heritage in the Dandenong Ranges. From the Lowlands to the Ranges. En dat gebeurt op 2 augustus. Op een zondag. Dus dat is al heel vlug eigenlijk. Time, 2:00 middags. Venue, Manbalk Living and Learning Center. 21 Main Road, Moores Road, Entrance, Manbalk. Zo, verder staat helemaal... staat wel een iets hier, een telefoonnummer. Ik weet niet of dat goed is. Inquiries to Anne en Jerry van Horik. Jerry, 0438-261-430. Jerry, 0438-261-430. En dat lijkt me wel voor de Booklounge 2 augustus. Dat lijkt me wel heel erg mooi. In Monwalk is altijd mooi daar, hè. En we are honored to have Michael Gijsbets. Ah, R.O.N. from the Netherlands Society. Formerly known as the Dutch Club Abel Tasman in Kanekie. To launch our book. Zo, dat is leuk, hè. Nou, je weet dat Michael Gijsbert, iedereen kent hem. In 2019 is hij knighted in the Order of Orange, Oranje Nassau, for his longstanding and dedicated work for the Dutchmaking community in Victoria. Zo, hij heeft het verdiend. Books can be purchased on a day, cash or card for $35 per boek. Books will be available from the 3rd of August at the Manbalk Hub or through the Manbalk History Society. En dat is wel heel belangrijk, zeg. Ik zal nog een keer het nummer geven. 0438-261-430. En dat is, lijkt me wel heel erg interessant. Ja, en dat is ons mededelingetje. Mededelingen, kan ik wel zeggen, hè. En ja, iedereen die heeft natuurlijk het voetballen, het laatste... is er nou aan, gevolgd, voetballen. En ja, Nederland is eruit, maar toch, ach, wie, wat maakt er nou uit? En dan zeggen ze, ik hou van Holland. Dus als Australië en Nederland te zijn, ja, voor wie moet je dan eigenlijk zeggen, ja, ik ga voor Holland of ik ga voor Australië? Nou ja, maar dat is niet het geval op het moment. Dus ik hoef niet te kiezen. Ik ga naar Joseph Smit. En dat doen we.

Ja, hoe vindt u dat, hè? Al die herinneringen. Ja, dat blijft altijd maar bij natuurlijk, hè? En ja, ik moest 5 commercials doen vandaag. Dus ik was hier eigenlijk al heel vroeg. En ik heb de begrafenis van Darren Hinds natuurlijk niet kunnen zien. Ik hoop dat er een herhaling is. Want ik vond Darren Hinds een fantastische man. Ik heb hem een paar keer ontmoet. En hij had altijd een praatje en vriendelijk. En ja, hij was erg. Hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. En allemaal nieuwe dingen in zijn lichaam. Maar dat ging niet meer. Ja, jammer van Darren Hinds. Hè? En dan is het ook nog 12 jaar geleden het ongeluk met de MH17. Dat kunnen we ook nooit vergeten natuurlijk. Hè? Ik heb een vriendin. En het was haar broer, haar schoonzuster, haar neefje en haar nichtje. Allemaal omgekomen in de MH17. Ze waren op weg naar Disneyland. Ja, dat is altijd heel erg, omdat daar kom je nooit overheen. Hun grootmoeder, mevrouw Lam en dochter en hun kleindochters. En Ans, ik kende jullie allemaal, woonde in de straat bij ons, bijna in het midden van onze straat. En ieder jaar komt het weer terug. Nou, ik zou zeggen, sterkte voor Ans en Bram in Hilversum, Nederland. Ans en Bram, Slagboom, Smallenburg. Zo, Ans en Bram, veel sterkte. Ja, dat zijn allemaal hele nare dingen. Dus ik heb voor jullie pastoralen uitgezocht. En ik denk dat is wel bijpasselijk.

ja, inderdaad. Het is een hele mooie song dit. En sterkte voor Ans en Bram, Slagboom Smallenburg. Ik leef met jullie mee. Het gaat nooit weg, hè? Het is het einde van mijn programma, mensen. En misschien zit u gelukkig wel. Maar volgende week maandag ben ik hier ook. En vrijdag kunt u weer luisteren. Waarschijnlijk of naar Ron of naar Jonathan. Ik dank u voor het luisteren. I love you all. Voorzichtig op de weg. Want er is ontzaglijk veel verkeer. En we gaan eruit met een heel klein stukje van de Jantjes. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Stay healthy.